0: niet zonder Virgin. Een tractor moest boeken in de hoedvaart. Meteen zag mijn vriend uit ze meer.
1: Armin, zal je de solo weer spelen?
0: Voor die zag Frida, gern, gern.